dat ik je met gebroken vleugels heb gevonden in de goot. Dat ik je heb meegenomen, voorzichtig in mijn beide handen. En dat ik zo ben thuisgekomen, je vleugels palkte die je verlamde.

stuur een brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.